0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Allereerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Citywerkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
3: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. Overlast in Overvecht wordt harder aangepakt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt de burgemeester. Dan zijn er vaak de meeste problemen. Zo worden daders in de portemonnee geraakt.
4: Dat betekent dat zij een hele forse boete van 2.500 euro krijgen op het moment dat ze ergens opduiken waar ze gewoon niet bij horen te zijn. En we proberen dus ook met nieuwe vormen van toch straffen ook in ieder geval de grootste rapdraaiers te ontmoedigen.
3: De harde kern zou bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Utrechtse bedrijven en de gemeente stonden gisteren tegenover elkaar in de rechtbank vanwege de afsluiting van de Catharijnensingel bij Hoog-Catharijnen. Dit blokkeert het autoverkeer bij het winkelcentrum en ondernemers vrezen financiële schade door de slechte bereikbaarheid. Zij willen een uitzondering voor bestemmingsverkeer. De gemeente zet in op een autoluwe binnenstad. Het RIVM in Bilthoven heeft het Nationaal Hitteplan uit de kast gehaald vanaf vandaag. Let goed op ouderen en op kleine kinderen. Drink voldoende, ga vooral in de ochtend en 's avonds op pad en houd je huis koel. De temperatuur loopt op naar zo'n 30 graden vandaag en morgen zijn er zelfs uitschieters van 35. En niet alleen mensen, ook dieren kunnen last krijgen van hittestress. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht is een goede voorbereiding op warme dagen belangrijk. Want ook dieren moeten genoeg te drinken hebben en schaduwplekken. Vooral koeien en paarden in de wei moeten worden beschermd. Inspecteurs adviseren om een schaduwplek te maken met bijvoorbeeld doeken. Dieren die het te warm krijgen kunnen gaan kwijlen, trillen en lusteloos rondlopen. Het weer dan, flinke zonnige periode dus, met een sterke zonkracht. De wind is matig en het wordt zo'n 28 tot 30 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo non-stop.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
9: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
8: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
10: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
8: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nog met een studentenbandje van Gant Guus. Meeuwis verliefd zijn. 18 juni 2026. Ik zeg goedemorgen. Met twee lange informatie uit Utrecht en een hele race om lekkere muziek. Dat wel. Ik heb Maxi Vroger om mee te beginnen.

0: Maar niet uit wat echte liefde is.
1: Maar ik zie een vrouw, een echte liefde. Een hele goede morgen, lieve hitteprotocollen van me. Want dat is vandaag al afgekondigd. Fijn dat je erbij bent op deze donderdag. Even kijken naar buiten. Ja, het ziet er prachtig uit. Hè. Het is echt overgrote zonnig. En het is al behoorlijk aan de temperatuur, kan ik je melden. Het is een graadje of 15. Ik liep vanochtend om 6:15 al een beetje te rommelen in huis. Dan dacht ik, nou, het begint al redelijk warm te worden. Gisteren was het benauwd, hè, trouwens. En die benauwde dagen, die gaan we de komende dagen ook hebben. Met veel hitte en warmte. En daarom is er een hitteprotocol afgesproken. Kijk uit met oude mensen en jonge kinderen. Kijk ook uit met je dieren. Als je niet naar buiten hoeft in de hitte. Ik weet het, het klinkt wat hysterisch. Zeker als je buiten Nederland woont, daar heb je dit wel vaker. Maar toch, ik geef het toch maar door. Water drinken, uitkijken en in de schaduw zitten. En als je niet hoeft te bewegen, als je niet buiten aan het werk bent. En als je buiten aan het werk bent, zoveel mogelijk schaduw opzoeken. Nou, maxima die kunnen oplopen tot ongeveer 29 à 30 graden vandaag in Utrecht. Neerslag, kans 5%, dat is vanavond hoor. Dan trekken er waarschijnlijk zwak tot matige buien rond. En over het land met onweer erbij. Tenminste, dat is voorspeld. Vandaag windkracht 2. Ik kijk met een schuin nog naar buiten. Ik zie bijna geen wind staan, heel eerlijk gezegd. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag gaan meemaken. Nou, morgen wordt er 34 graden voorspeld. En dan is er een windkracht 3 met een hoop wolkjes met onweer en van alles en nog wat. Als je kunt, ga ervan genieten, hè, van het mooie weer. Want dat is toch ook zo. Er zijn een hoop buitenlocaties waar je kunt genieten hoor, van het mooie weer. Als je de tijd ervoor hebt om dat te doen. Nogmaals, ben je buiten aan het werk. Smeren en kijk een beetje uit. Hè. De situatie op de weg. Het valt allemaal echt reuze mee. Naar Utrecht rij 4 kilometer file tot en met knooppunt Everdingen. Dan A27 Breda richting Utrecht. Er staat 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar is wel wat gebeurd hoor. 10 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Staat de auto in de brand tussen Soesterberg en de afrit Te Bilt op de A28. Kijk een beetje daarmee uit. Nou, dat is het op dit moment. Laat me gauw beginnen met muziek op deze zonovergoten dag. Zo hoort bij mij Jan Smit en Frans Bouw.

Jan Smit, de Frans Bauer, en zij hoort bij mij. De wereld staat in brand en soms zijn er van die dingen waar je denkt, oh, ach, ja, dat kan ook nog gebeuren. Weet je wat er namelijk aan de hand is? Het metalen plaatje dat bevestigd was aan het bankje van Maarten van Rossum in het Wilhelminapark is verdwenen. Op de plek waar de plaquette zat is inmiddels alleen nog graffiti te zien. Nou, het bankje werd vorig jaar geplaatst als eerbetoon aan Maarten van Rossum. Hij is bekend liefhebber van het Utrechtse Wilhelminapark en het is vlak bij de tuin van Truijen van Lier, bij het Speelkwartier. Er werd gerealiseerd op initiatief van de producent van De Slimste Mens en de gemeentelijke werkgroep. Ja, dat programma, daar zat hij natuurlijk in als jurylid. Nou, dat plaquette, dat was gemaakt, speciaal voor Maarten van Rossum. Dit bankje behoort aan de wandelende Wikipedia, de farao van de feitenkennis, bla bla bla. Wanneer het naamplaatje is verdwenen, is niet bekend. Het bankje zelf staat nog wel op de juiste plek in het park. Of Maarten van Rossum ook op het bankje wordt aangetroffen, is vers 2. Nou, zo zie je toch maar. Er zijn dingen in het leven waar je toch echt de koude rillingen van je rug krijgt. Om mee te beginnen, hè, de ochtendshow. Hier is Roxy Dekker, loser.

Lekker zomers liedje van Drieës, Los Vast, die bij Bing of M. Los Vast, dat was trouwens ook een programma ooit op de radio, maar dat is lang geleden hoor. Het aantal Utrechtse huishoudens dat rond moet komen van een laag inkomen is opnieuw licht gedaald. En dat is goed nieuws, blijkt uit nieuwe cijfers van onze gemeente. En in 2024 leefde 13,6% van de Utrechtse huishoudens met een laag inkomen ten opzichte van 10 jaar eerder. Toen was het 17%. En daarmee is de dalende trend doorgezet. Uit de armoedemonitor van de gemeente blijkt dat het aantal huishoudens met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum is gedaald. Van 17 in 2014 naar 13,6% in 2024. Ik hoor het je al roepen. Weet je wel hoe duur alles wordt, Fred? Ja, doe eens gemiddeld de boodschappen. Ik heb bijna niks in huis voor €90. Je gelooft het bijna niet. En dan laat ik het nog eens een keer bezorgen. Dat is nog duurder ook. Maar het is echt onver... En ik ben in mijn uppie, hè. Het is voor mij ruim te doen. Je hoort mij niet klagen, hoor. Maar ik kan me voorstellen, als je ook nog benzine moet kopen en je moet je rekeningen betalen qua energie, dan zal die armoedemonitor toch dit jaar toch wel andere dingen gaan uitserveren, denk ik. Maar goed. De monitor is heel positief, want die toont ook een stijging in het gebruik van de regelingen, zoals de U-pas. Dat is een beroemd pasje in Utrecht. Dat wordt gebruikt door bijna 38.500 pashouders. En er is inkomentoeslag en kwijtschelding van gemeentebelastingen. En er is ook nog eens een keer een regeling dat lage inkomens gebruik kunnen maken van allerlei ondersteuningen. Nou, de gemeente wijst erop dat de ontwikkelingen vooral gunstig zijn voor gezinnen met kinderen. Ik zei het net al, ik ben alleen. Ja, weet je, ik red het allemaal wel. Maar goed, koopkracht, maatregelen, verbetering van landelijke regelingen en gemeente beleid pakt vooral voor hen positief uit. Het is heel optimistisch, maar ik hoor het je al bij jezelf denken. Ja, weet je wel, wat alles gaat stijgen. Want dit is dan een berichtje op de pagina van Duik. Maar als je een beetje het nieuws bijhoudt, en dat doen trouwens steeds minder mensen, dan begint het toch wel zich iets af te spelen. Dus ik ben heel erg benieuwd of die monitor, want dat is pas na een jaar dat het bekend wordt, volgend jaar andere cijfers laat zien. We gaan het afwachten. Gratis is Bingo FM in ieder geval. En ook gratis is de muziek van Doema. Bella Lena.

0: fluiten.
1: Ik ga fluiten samen met Zoe Levi en Snelle. Nee, ik ben nooit goed in fluiten geweest, gek hè? Even mijn lip hoor. Ja, harder krijg ik het niet. Het kan. Zo Levi en Snelle en ik zing en ik fluit. Ik ga samen met jou in de regenboogverhalen van Danny Christian naar het nieuws van 20:30. Daarna ben ik terug met een klassieker. Ja, ZZ in de Maskers. Ze waren een van de eerste bandjes die ook wat deden aan hun image. Ze deden dus bepaalde verkleed partijen. En dat ga je straks allemaal horen. Maar het zegt het woord zelf, ZZ in de Maskers. Ik zeg één woord, sorrow. Tot

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Overlast in Overvecht wordt harder aangepakt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt de burgemeester. Dan zijn er vaak de meeste problemen. Zo worden daders in de portemonnee geraakt.
3: Dat betekent dat zij een hele forse boete van 2.500 euro krijgen op het moment dat ze ergens opduiken waar ze gewoon niet bij horen te zijn. En we proberen dus ook met nieuwe vormen van toch straffen ook in ieder geval de grootste rapdraaiers te ontmoedigen.
2: De harde kern zou bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Utrechtse bedrijven en de gemeente stonden gisteren tegenover elkaar in de rechtbank vanwege de afsluiting van de Catharijnensingel bij Hoog-Catharijnen. Dit blokkeert het autoverkeer bij het winkelcentrum en ondernemers vrezen financiële schade door de slechte bereikbaarheid. Zij willen een uitzondering voor bestemmingsverkeer. De gemeente zet in op een autoluwe binnenstad. Het RIVM in Bilthoven heeft het Nationaal Hitteplan uit de kast gehaald vanaf vandaag. Let goed op ouderen en op kleine kinderen. Drink voldoende, ga vooral in de ochtend en 's avonds op pad en houd je huis koel. De temperatuur loopt op naar zo'n 30 graden vandaag en morgen zijn er zelfs uitschieters van 35. En niet alleen mensen, ook dieren kunnen last krijgen van hittestress. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht is een goede voorbereiding op warme dagen belangrijk. Want ook dieren moeten genoeg te drinken hebben en schaduwplekken. Vooral koeien en paarden in de wei moeten worden beschermd. Inspecteurs adviseren om een schaduwplek te maken met bijvoorbeeld doeken. Dieren die het te warm krijgen kunnen gaan kwijlen, trillen en lusteloos rondlopen. Het weer dan, flinke zonnige periode dus, met een sterke zonkracht. De wind is matig en het wordt zo'n 28 tot 30 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

is in Engeland van ZZ en Damascus. Image, dat is een belangrijk ding in de popmuziek. En zij hadden bedacht, ZZ en de maskers. Weet je wat, we verkleden onze sorrow met zo'n maskertje, een hoed en een capeje op. Daar waren ze redelijk succesvol mee in Nederland. Dracula, dat was een behoorlijk grote hit. En dit liedje, ik heb genoeg van jou. En weet je wat, we gaan gewoon naar Engeland. Want dat was natuurlijk in de jaren 60 en 70 het Walhalla van de popmuziek. Nou, ze kwamen in Engeland aan, ze gingen daar optreden in hun pakjes. En de Engelsen hadden zoiets van, ja, dat is iets van een paar jaar geleden, dat doen we niet meer. Dus ze zijn eigenlijk met hun staart tussen de benen weer terug naar Nederland gegaan. ZZ en Damascus, maar wel een heel bijzonder beetje. Ik dacht, ik draai vanochtend weer eens op deze donderdag. Mooi toch, leuk. Helemaal goed om met dit nummer een beetje mee te blaren. En ook, ik heb genoeg van jou. Ja, dat is een thema wat altijd terugkomt in de popmuziek. Ik heb Tino Martin voor je, Jorn Dom. Ik heb Mike Verstegen, hartslag van je heupen. Maar ik begin met Antoon. Klop, klop, hier bij Bingo FM. Is het verkeerd, hoort ook, hè?

Klop. Ik had wat dingen besteld. En vanochtend stond zo'n jochie van zijn bezorgdiensten voor de deur. Alexandros. Ik denk, nou, dat kan niet anders dan een Griekse jongen zijn. Want als je Alexandros heet, dat is op zijn Grieks, is de vervoeging os, is mannelijk. Ik zeg, ben je een Griek? Ja, zei hij meteen. Dus ik heb het in Grieks, heb ik hem vriendelijk bedankt voor het brengen van wat boodschappen. Ik heb dan weer boodschappen voor je, wat er allemaal op de weg gebeurt op dit moment. A2 Zetelgebos richting Utrecht. Als je naar Utrecht komt rijden, bij Knopert, tot en met Knopert even. 7 kilometer file. Dan de A12, Utrecht richting Arnhem. Ik zeg het maar even. 3 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. En dan de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Gorinchem en Lexmond zoals elke dag 5 kilometer file. De andere kant op, niks aan de hand. Dat is wel handig, hè? En dan de A28, dat had ik een half uur geleden ook nog. 10 kilometer file door ongeluk. De weg is wel weer vrij tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. Nou, dat is het. Voor de rest, ik kijk met een schuin over naar buiten. Het ziet er prachtig uit. Het is al een graadje of 18. Dat gaat warm worden vandaag, mensen. Hier is Mike Verstegen. Hartslag van je heupen.

Tiede Martin en Jong en Dom. Ik zie heel vaak bij mensen hier voorbij lopen op de straat. Gewoon met een hoofd naar beneden, een koptelefoon op, vaak nog een hondje in hun hand. En kijkend op een toestel. Niet op of om, maar gewoon kijkend op dat toestel. Denk ik, hoe is mogelijk? Nou, verschillende fracties in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over de grote mentale druk onder jongeren. En het toenemende risico op sociale mediaverslaving. Gaat ook over nog veel jongere mensen dan wat ik het net over had hoor. In schriftelijke vragen aan het college vragen CDA, D66, ChristenUnie, Volt, VVD, GroenLinks, PvdA en studenten starten om meer inzicht in de problematiek en de huidige gemeentelijke aanpak. Landelijk wordt er al over gesproken. Dat begon een tijdje geleden. Australië, kinderen van onder de 16 gewoon weigeren om een social media toegang te geven. Ik weet het niet hoor. Er is een onderzoek geweest van onze collega's van Duik. En daaruit blijkt dat meer dan de helft van de jongeren regelmatig druk ervaart. En ook steeg volgens cijfers van de GGD het risico op problematisch gebruik van social media van 7% in 2019 naar 12% in 2023. Vooral mentaal kwetsbare jongeren blijken gevoelig te zijn voor de negatieve effecten van platforms als TikTok en Instagram. Ja, ik weet wel, ik als radiomaker, we waren al heel vroeg erbij met al die social media. En sommige mensen, sommige collega's van mij konden er helemaal niet tegen. Ik dacht altijd, nou, het zal me worst wezen. Maar goed, het is maar net hoe je in het leven staat natuurlijk. Er zijn ook vragen over de jongeren in ieder geval. Want, zeggen de partijen, er is schermverslaving tegenwoordig. En sociale isolatie door al dat gedoe op social media. Dat klopt er wel een beetje hoor, denk ik. En ook vragen de partijen of Utrecht wil onderzoeken of de aanpak opgroeien in een kansrijke omgeving, OCO, kan bijdragen aan het welzijn van Utrechtse jongeren. Dat is een preventiemodel dat OCO voor gemeenten dat inzet op positief veranderen van de leefomgeving van jongeren door samen te werken met lokale partners. Nou, hele verhaal kun je terugvinden op de Duik. Er worden dus vragen gesteld in de gemeenteraad. En komt dat even goed uit, want die is er vandaag. Is een brood een vriend en als je wint...

0: mag zijn.
1: Nou, dit was lekker, hè? Deze zanger is Emma Heesters en levenslang die we ook al heel lang steunen bij Bingo FM. Eigenlijk levenslang steunen we haar sinds het begin van haar carrière. Mensen, er is een hitteprotocol. Kijk een beetje uit. Het is afgesproken. Ik weet, er wordt een beetje lacherig over gedaan. Code geel wordt er ook al gezegd. Ja, ik begrijp jullie cynisme, maar hou het een beetje in de gaten. Zeker als je buiten werkt, hou elkaar ook een beetje in de gaten. Hou oudere mensen in de gaten, kinderen. En ook dieren moeten een beetje schaduw hebben. Die hebben ook liefde nodig. Je kunt er ook van genieten, hoor. Zoals Wesley Bronkhorst richting het nieuws van 9 uur met Ruud en Mieke. Gezellig dat je er bent. Leuk. Hallo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+.
0: En nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
3: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
2: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
4: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het.

0: NOS Journaal. De Ochtendshow met Fred Siebelink.
1: Recht uit het hart. Winkel en vrijdag in de kroeg.

Drey Hazes junior en Leef. Goedemorgen, 18 juni, het tweede uur. We gaan beginnen. Met informatie uit de Domstad en een hele race van lekkere muziek.

Kijk eens even aan, Monique Smit. Nou ja, dat weten we dan ook weer. Het is al een graadje of 18. Het gaat warm worden vandaag. We gaan het allemaal meemaken. Kom je richting Utrecht rijden via de A2 vanuit Sertogenbosch, dan kom je tot en met de knooppunt Evening 11 kilometer file tegen. Ik zeg het toch nog maar even. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Het begint dan bij Gouda West 4 kilometer file tot en met Reewijk. Dan tot Heimelen vanaf Nieuwebrug ook 4 kilometer file op diezelfde A12. Dan heb ik de A27, zoals elke dag, 8 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. Tussen Lexmond en Nieuwegein staat ook nog 3 kilometer file. En dan de andere kant op staat toch file. Daarnet niet, A27, 8 kilometer file tussen Hilversum en Knoopert Rijnsweert. Ja, dat kan. En dan nog eentje, de A28, 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder, de bocht zeg ik altijd maar, en Utrecht. Dat zijn ze op dit moment. Verder met muziek, nieuwe single, Zoïte Oran en Loen.

ook. En lokale politiek speelt zich niet alleen af in het stadhuis, maar juist ook dichtbij, wordt er hier gezegd. En de eerste bijeenkomst is al 23 juni aanstaande, aankomende dinsdag, in Zimmik in Overvecht, in Stefanus, vanaf 8:30 tot 9:30. Je kunt daar naartoe en de bijeenkomsten zijn informeel en laagdrempelig. Iedereen is welkom, je hoeft niet alles te weten wat lokale politiek om aan te schuiven. Je kunt een gesprek met raadsleden en je kunt aansluiten bij gesprekken van anderen of contactgegevens uitwisselen, als je dat leuk vindt. Het is in ieder geval eentje dus voor het zomerreces, om het zomaar eens te zeggen. En de rest gaat allemaal daarna plaatsvinden. En dat wordt echt heel erg uitgespreid, hoor. De eerste volgende bijeenkomst is in Leidse Rijn op 22 september 2026. En dan Noordwest, dat is mijn buurtje, 6 oktober 2026. Als je vragen hebt aan je raadsleden, ook over de situatie in Overvecht. En daar gebeurt aardig wat op dit moment, kan ik je melden. Zou je dinsdag naar het Zimmik kunnen gaan? Zimmik Theater Stefanus in Overvecht. 8:30 tot 9:30 kun je daar praten met diverse raadsleden. En misschien heb je daar behoefte aan, misschien heb je geen behoefte aan. Er is zo ook van alles te doen in het stadhuis qua vergaderingen. En dat is nu al begonnen. En je kunt dat mee bekijken als je dat wil op de Facebookpagina van de gemeente Utrecht. Nou, ik zeg het maar even, kun je dat mee koekloeren als je het leuk vindt. Je kunt ook meezingen met Justin de Wild.

Frank Verkooijen, de bingerschuif van deze week. En geweest is geweest. Dat is pas morgen hoor. Morgenmiddag dan hoor je wie of wat de nieuwe bingerschuif in handen heeft. Frisbee, kun je dat nog herinneren? Zo'n frisbee, zo'n platte schijf die je kunt gooien naar elkaar. Ja, een tijdje was dat even heel erg hip. Je had badminton en je had frisbee. En dat frisbee, dat ken je misschien van vakantie op de camping. Maar het wordt professioneel ook gespeeld. Wiebe van der Brink, die is basisschoolleraar in Utrecht. En die zegt, ja, de sport komt uit Amerika. En daar is het echt heel serieus met sponsors. We hebben natuurlijk altijd voetbal. Maar je kunt dus ook uiteindelijk nog gaan frisbeeën. Wiebe traint 2 keer per dag in Sportpark Vechtzoom in Overvecht. Hij speelt al sinds zijn 10e. En hij werd meervoudig Europees kampioen. En hij kwam uit voor verschillende nationale teams. Want die zijn de nationale teams frisbee. Inmiddels vliegt hij heen en weer naar Amerika om met het Amerikaanse team te spelen. Want hij zegt, ja, dat ultimate frisbee, zoals je heet, dat kun je zien als een combinatie van voetbal en basketbal. En Wiebe die zegt, het draait om snelheid, tactiek en de belangrijkste sportiviteit is sportiviteit. En dat is de enige teamsport namelijk ter wereld zonder scheidsrechter, dat ultimate frisbee. Plus dat je elkaar ook niet van de voet mag lopen. Net zoals bij rugby. Dat is echt streng verboden in ieder geval. Wanneer je een frisbee vangt, mag je niet rennen. Je moet hem binnen 10 seconden doorspelen. En het spel start met 7 tegen 7. En na elk punt wisselt de volledige ploeg. Dus je kunt steeds op adem komen en dan voluit terugkomen. Nou, er zijn een aantal divisies. Mannen gemixt en vrouwen. En bij vrouwen ligt de snelheid lager. En speel je meer tactisch. En bij de mannen is het feller. Vooral als er een discussie begint. Nou, het is vooral heel erg sportief en zonder scheidsrechters. En het is een mooi verhaal wat je helemaal terug kunt lezen op de pagina van indebuurt.nl. Ik zag het en toen dacht ik, ja, weet je, de hele wereld is nu tenminste... In Europa, want Amerika stelt voetballen niet zoveel voor, maar in Europa, in Afrika en in Zuid-Amerika is alles hysterisch op dit moment met voetballen. Ik denk, ik ga toch nog eens even over frisbee hebben. Dat is misschien weer net een sport waar je nooit aan gedacht hebt. Maar eigenlijk een bekend fenomeen. Hè. In de jaren 70 kwam dat op. Zo eind jaren 70, die frisbee. Ik heb het nooit goed gekund. Ja, kan het wel. Maar ik kan er verder niet zoveel mee. Maar goed, heel veel mensen doen het dus professioneel. En Wiebe doet het 2 keer per dag in het sportpark. En Overvecht gewoon trainen. Ongelooflijk. Is het goede doel en gijzelaar.

zeg ik altijd tegen mensen. Je weet niet wat je mist als het over mij gaat. Samantha Steenwijk. En de lekkere nieuwe single van deze dame. Het is donderdag en het is de hoogste tijd voor het regionieuws van 9:30. Daarna ben ik nog een half uurtje bij je terug. Met onder andere dat hoor je allemaal wel. Een verhaal over Wint T. Schippers. Die heeft echt Utrechtse connecties gehad. Hè. Je hoort het zo. Eerst Yves Berendsen, droom je over mij vandaag.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Overlast in Overvecht wordt harder aangepakt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt burgemeester Dijksma, want dan zijn er vaak de meeste problemen. De harde kern zou bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Jongerenwerk wordt verbeterd, belooft de burgemeester. Houd het hoofd koel de komende dagen, we krijgen tropische temperaturen. Reden voor het RIVM in Bilthoven om het Nationaal Hitteplan te laten ingaan. Let goed op ouderen en kleine kinderen is het advies. Drink voldoende, ga vooral in de ochtend en 's avonds op pad en houd ook je huis zo koel mogelijk. De temperatuur loopt op naar 28 graden vandaag en morgen wordt het zelfs tropisch, boven de 30 graden dus. En evenementen in de regio bereiden zich ook voor op de hitte. Bedrijven en organisaties overleggen met het KNMI en het Rode Kruis over de hitteprotocollen. Vanwege de hoge luchtvochtigheid samen met de warmte is ook code geel van kracht. Niet onnodig bewegen, veel drinken en in de schaduw blijven is belangrijk. Evenementen zoals Freedom in Utrecht gaan wel gewoon door. Wel is er meer water beschikbaar voor de deelnemers. En niet alleen mensen, ook dieren kunnen last krijgen van hitte. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht is een goede voorbereiding op warme dagen belangrijk. Ook dieren moeten genoeg drinken en hebben schaduwplekken nodig. En vooral koeien en paarden in de wei, die moeten worden beschermd. Inspecteurs adviseren om bijvoorbeeld een schaduwplek te maken met doeken. Dan het weer, flinke zonnige periode dus. 28 graden en de zonkracht is sterk.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ik weet niet waarom, ik kwam er ooit tegen hier achter bij mij bij de Piraat, bij de Eendracht. En later bij de eerste lokale omroep van Utrecht, de Stadsomroep Utrecht. Het is donderdag en het is hitteprotocol. De eerste dag met flinke hitteperiode. Temperatuur kan oplopen tot 29 graden. Ideale dag om lekker op terras te zitten of de zon in het park. Maar je moet wel uitkijken natuurlijk. Als je buiten aan het werk bent, kijk uit met de zon. Smeren. Ik kijk nu naar buiten, het is gewoon windstil. Later op de dag komt bewolking langs drijven, wat kan zorgen voor een broeierig gevoel. Ik vond gisteren ook al bloedend, maar goed. En vanavond kan het flink gaan regenen en mogelijk gaan onweren. En dan morgen wordt de heetste dag van het week. Dan gaat de temperatuur stijgen boven de 30 graden. Hitteprotocol nogmaals. Kijk uit met oudere mensen en jongere mensen en met dieren. En ook als je buiten aan het werk bent, dan blijf gewoon drinken. Blijf zoveel mogelijk, als je niet per se hoeft, als je niet wil zonnen, uit de zon. Zeker als je aan het werk bent. Nee, ik hoop dat je dat lukt in ieder geval. Mensen, het is wat het is. En we genieten er ook wel weer van. Want ik moet je eerlijk zeggen, een paar dagen geleden had ik nog mijn kacheltje heel even aangezet overdag. Ik vond het bloedje koud. Nou ja, dat kan gebeuren. Vandaag dus zo ongeveer een graadje of 29 à 30. Morgen kan het 34 of 35 graden worden. Dat is meteen ook de heetste dag van het jaar, hoor. Want voor de rest heb ik lekkere muziek voor je.

0: graag.
1: Dat is niet zo netjes. Even kijken naar de situatie op de weg. Als je naar Utrecht komt rijden, staat nog 3 kilometer file tot en met afrit Everdingen. A12 dan daarna richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. En dan de A27. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27 langs Overvecht. 7 kilometer file vanaf Hilversum tot en met knooppunt Rijnsweerd. Nou, valt allemaal reuze mee. Hoe fijn is dat? Hier is Samantha Steenweek. Samantha, je weet niet wat je mist.

0: Rory bij Bingo FM. Het is bekend geworden, Wim T. Schipper is overleden op 83-jarige leeftijd. En wat heeft Utrecht daar nou mee te maken? Nou, behalve dat hij de stem van Ernie was, Ernie in bed natuurlijk, heeft hij heel veel dingen gedaan als kunstenaar. En er is een hele grote overzichts- en tentoonstelling van hem geweest. Het beste van Wim T. Schipper in 1997 met de pindakaasvloer, weet je dat nog? Ja, er werd een pindakaasvloer aangelegd in het Centraal Museum. En wij gingen daar heel scheidlollig heen met pakken hagelslag en sneeën brood. En die hebben we over die... wij, de burgers van de stad Utrecht, jij en ik, hebben daar een brood overheen gegooid en hagelslag. Ach ja, dat was ook wel lachen. En ik denk dat hij dat ook wel heel erg leuk vond. Want hij was iemand die kunst redelijk serieus nam, maar ook totaal niet serieus. Hij hoorde bij Fluxus. En een van zijn grotere stunts was het leeggieten van een flesje Exota-limonade in de zee. Kortom, de zinloosheid van kunst wilde hij ook benadrukken. Hij had ook wel een heel leuk plan. Ik ben het eigenlijk nergens tegengekomen in al die verhalen over over de Dom. Hij wilde namelijk als project een gat graven van dezelfde lengte als de Dom is. Nou zeiden mensen, ja, dat is misschien wel een heel leuk idee. Dat was voor een of andere tentoonstelling. Hij zegt, dan wil ik een gat zo diep als de Dom, maar dat moet dan naast de Dom gegraven worden. Nou, iedereen in paniek. Nee, ja, het idee is wel leuk, maar ja, zo'n gat is A, heel diep, en B, kunnen we dat toch niet in de stad doen? Nou, dan doen we het lekker niet, had Wim T. Schippers gezegd. Ik heb hem nooit mogen ontmoeten, heel eerlijk gezegd. Ik heb wel heel erg geluisterd naar Ron Flonflon en dat soort dingen. En er waren ook nog veel dingen met een Utrechtse connectie eigenlijk wel. Leuk, hè? In de museumwinkel van het Centraal Museum kon je ook de muziek van Wim T. Schippers kopen. Hij heeft heel veel muziek opgenomen met Chef van Hoekel en Geld, Drank en Lekkere Wijven. Weet je, Gerrit, Ik ben Gerrit Dekzeil, Ik ben Gerrit is ook van hem. En dit liedje wat ik nu ga draaien is ook van Wim T. Schippers. Ik denk, ik draai hem toch nog wel even. En niet zozeer om Wim T. Schippers met Utrecht in connectie te brengen, maar het was wel heel leuk. En bijvoorbeeld het idee om een gat te graven zo groot als de Dom naast de Dom, dat is zo origineel. Het is nooit uitgevoerd, maar het idee alleen al, dat betekent dat we een unieke geest helaas zijn verloren. Nou, naast de pindakaasvloer dus onder andere een herinnering op de pagina van nieuws030.nl van iemand die ook heel druk met hem geweest is, Jim Terlingen. En die zegt, ja, ik heb er ooit het singeltje gekocht. Dit singeltje van ingenieur Evert van der Pik. Die zat altijd bij Van Oekels discohoek, waar het trouwens Donna Summer ooit doorgebroken is. Wist je dat maar goed. Geen bier, maar karnemelk. Echt zo'n liedje van Wim T. Schippers, waarvan je denkt, oh, is dat van hem hier bij Bingo FM? Om Wim T. Schippers toch ook in de Utrechtse connectie te herdenken.
1: Voordat u een borrel gaat schenken, luistert u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan kan?

0: Lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.
1: Oh ja.

0: gezond bovendien. Voor mij geen wodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.
1: Oh ja.

0: on so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Door Dorald Ingens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Schaap met John Schaap.

zeggen. Gert Siebeling, dankjewel vanochtend, jou. Ga lekker van het zonnetje genieten. Morgenochtend horen we Fred natuurlijk weer. Op warme dagen als deze, met je vrouw op de mensen om je heen. Om mij hoef je geen zorgen te maken. Ik heb een grote fles cola staan en een bak ijsklontjes. Ik kom de ochtend wel door.

0: kleine dingen die het doen. Ook dat liedje zoek ik straks even op.
1: De zomer zomaar, het leven de moeite waard.
0: Dat is een mooi liedje van Saskia en Serge. Dit waren Koos Alberts en Yvonne. En de zomerzon maakt het leven de moeite waard. Dit is Wingo FM. Er hangt liefde in de

0: Linda Jowling. Er hangt liefde in de lucht. Ik ben naar de schatkamer gegaan om dat mooie liedje op te halen waar ik het net over had. Je hoort hem inmiddels al draaien. Hier zijn Saskia en Serge Schaap. Ja, we hebben dezelfde achternaam.
1: Dat kleine beetje zon waar je al wekenlang op wacht.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. Overlast in Overvecht wordt harder aangepakt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt burgemeester Dijksma, want dan zijn er vaak de meeste problemen. De harde kern zou bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Jongerenwerk wordt verbeterd, belooft de burgemeester. Houd het hoofd koel de komende dagen. We krijgen tropische temperaturen. Reden voor het RIVM in Bilthoven om het Nationaal Hitteplan te laten ingaan. Let goed op ouderen en kleine kinderen, is het advies. Drink voldoende, ga vooral in de ochtend en 's avonds op pad. En houd ook je huis zo koel mogelijk. De temperatuur loopt op naar 28 graden vandaag. En morgen wordt het zelfs tropisch, boven de 30 graden dus. En evenementen in de regio bereiden zich ook voor op de hitte. Bedrijven en organisaties overleggen met het KNMI en het Rode Kruis over de hitteprotocollen. Vanwege de hoge luchtvochtigheid samen met de warmte is ook code geel van kracht. Niet onnodig bewegen, veel drinken en in de schaduw blijven is belangrijk. Evenementen zoals Freedom in Utrecht gaan wel gewoon door. Wel is er meer water beschikbaar voor de deelnemers. En niet alleen mensen, ook dieren kunnen last krijgen van hitte. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht is een goede voorbereiding op warme dagen belangrijk. Ook dieren moeten genoeg drinken en hebben schaduwplekken nodig. En vooral koeien en paarden in de wei, die moeten worden beschermd. Inspecteurs adviseren om bijvoorbeeld een schaduwplek te maken met doeken. Dan het weer, flinke zonnige periode dus. 28 graden en de zonkracht is sterk.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Schaap met John Schaap.

zomerrit van Arne Jans uit de jaren 80. Julie. Flair hoorde je hiervoor met Estasi Estano. Dit is Bingo FM. Je hoort Marco Bezzato, opa.

zijn liedjes die je nog maar zelden op de radio hoort. Vaak worden de grote hits van Marco Borsato gedraaid. Met albumtracks, daar zitten echt pareltjes tussen. En dit is zo'n pareltje, tenminste, dat vind ik. Opa, inmiddels is het 7:07. Ik kan er nog 2 voor je draaien voor het nieuws. En de nieuwe single van Jeffrey Tanus mag zeker gehoord worden. Dit is

0: Jeff voor je, voor het NOS Journaal van 11 uur. Dat is Jeff van Vliet. Terwijl dit draait, maak ik even een ommetje.
1: De planten op het balkonnetje.
0: En dat rijmt ook.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

0: Maxine en Franklin Brown die zeggen...
1: Ja, ik wil zoals de eerste.
0: En dat doe ik ook. Maar dat is dan niet de eerste keer, maar de tweede keer. Maar dat kan ook. Gezelligheid. Emma Crown, de kleindochter van Henny Huisman.
1: Recht uit het hart.
0: En Mick Harren hebben een fantastisch liedje gemaakt.

Ik ben Guus Meeuwis en wat zijn ze lekker, hè? Het is een nacht die je normaal alleen. Al die Nederlandse hits achter elkaar. Je hoort ze natuurlijk hier op Bingo.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Overlast in Overvecht wordt harder aangepakt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt burgemeester Dijksma, want dan zijn er vaak de meeste problemen. De harde kern zou bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Jongerenwerk wordt verbeterd, belooft de burgemeester. Houd het hoofd koel de komende dagen. We krijgen tropische temperaturen. Reden voor het RIVM in Bilthoven om het Nationaal Hitteplan te laten ingaan. Let goed op ouderen en kleine kinderen, is het advies. Drink voldoende, ga vooral in de ochtend en 's avonds op pad. En houd ook je huis zo koel mogelijk. De temperatuur loopt op naar 28 graden vandaag. En morgen wordt het zelfs tropisch, boven de 30 graden dus. En evenementen in de regio bereiden zich ook voor op de hitte. Bedrijven en organisaties overleggen met het KNMI en het Rode Kruis over de hitteprotocollen. Vanwege de hoge luchtvochtigheid samen met de warmte is ook code geel van kracht. Niet onnodig bewegen, veel drinken en in de schaduw blijven is belangrijk. Evenementen zoals Freedom in Utrecht gaan wel gewoon door. Wel is er meer water beschikbaar voor de deelnemers. En niet alleen mensen, ook dieren kunnen last krijgen van hitte. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht is een goede voorbereiding op warme dagen belangrijk. Ook dieren moeten genoeg drinken en hebben schaduwplekken nodig. En vooral koeien en paarden in de wei, die moeten worden beschermd. Inspecteurs adviseren om bijvoorbeeld een schaduwplek te maken met doeken. Dan het weer, flinke zonnige periode dus. 28 graden en de zonkracht is sterk.
0: Schaap, met John Schaap.

Even een relax plaatje zo, hè? Nielsen en Jiggy J, Hotel Suite. De temperatuur in Utrecht is op dit moment 24 graden. De temperatuur loopt op tot zo'n 28 graden. Let vooral op de mensen om je heen. En drink zelf voldoende. Ik zie een berichtje van Mark Red. Goedemorgen. Je hebt zin in heel veel gezelligheid. Jij hebt de juiste instelling, Mark Red.

0: internet in de salon krijg je een ijsje.
1: Dus hou me nu nog één keer stevig.
0: Ja, dat heb je goed voor elkaar, Antoinette. Leuk dat je zo trakteert op je verjaardag. Ja, en ik zei het net. Zaterdag ben ik niet op de radio, dus dan nemen we alvast een klein voorproefje. En laten we Ronnie voor jou zingen. Dat doe je toch wel even, Ronnie?
2: Het duurde lang, maar dit is dan de grote dag. Je kijkt in de spiegel, ziet een

Doei. Adios, Ricardo van der Graaf. Hier op Bingo FM. Lekker aan het lunchen. Ik weet niet wat jij op je broodje hebt. Laat het eens weten via henry@bingofm.nl. Ik zit aan een broodje met kaas. Ja, heel normaal eigenlijk. Hier is Raymond Herman.

Lekkere bingo schrijft deze week Frank Verkooijen. En geweest is geweest. Straks na het regennieuws gaan we ook nog eens even kijken wat het broodje speciaal is. Want dat is ook weer een lekker broodje. Terug in de tijd doen we met Hans de Boy en Annabel.

Hans de Boy en Annabel. Of dat het later nog wat geworden is, weet ik eigenlijk niet. Hij zegt wel, het wordt niet zonder jou. Dus misschien dat het toch nog goed is gekomen. We gaan wat doen voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. Want tot 2 uur is het lunchpakket op Bingo FM. Met nu Frans Bauer.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Utrechtse bedrijven en de gemeente stonden tegenover elkaar in de rechtbank vanwege de afsluiting van de Catharijnensingel bij Hoog Catharijnen. Dit blokkeert het autoverkeer bij het winkelcentrum en ondernemers vrezen financiële schade. Ze willen een uitzondering voor bestemmingsverkeer. De gemeente zet in op autoluwe binnenstad. Blijf koel de komende dagen vanwege het tropisch weer. Overal geldt het Nationaal Hitteplan waarmee het RIVM waarschuwt om goed op zieke mensen, kleine kinderen en vooral ouderen te letten.
3: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. En een hele belangrijke is altijd denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
2: Ja, en houd huis ook zo koel mogelijk. De A27 is dicht vanaf Utrecht richting Gorinchem. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een camper die lag op zijn kant. Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Everdingen. Hoe lang het gaat duren is niet duidelijk en het is ook niet duidelijk hoe het kon gebeuren en of er iemand gewond is geraakt. En een auto is vanochtend in brand gevlogen op de A28 vlak voor Utrecht. Daardoor was er veel vertraging en gingen rijbanen dicht. Waardoor de auto vlam vatte is niet bekend. Van de wagen is niks meer over. Dan nog het weer. Flink wat zon, 28 graden. Vanavond bewolking, vannacht kans op onweer. Morgen nog warmer, maximaal 33 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1974. Is er een van de George Baker Selection. En dat heet Baby Blue.

0: Lekker blaadje van Anouk, Dominique. Nou, dat je dan met die andere wijven ziet, wordt ze een beetje jaloers. En zo, jaloers type die Anouk. Zou zomaar kunnen natuurlijk, zeg. We hebben lekkere platen voor je tot 2 uur. Ondergetekende verwoord, ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. En in die tussentijd, als je dan niets te doen hebt, kun je misschien wel even de hond uitlaten. Even lekker samen een straatje om.
1: S'avonds.

op Offenberg en nergens anders. Nou, nergens anders hoor je die lekkere platen die we draaien. 24 uur per dag, 7 dagen de week. Eentje ervan is deze van Agda in de Munnik. Het is stil.

Drankers Marcus, laat me proeven van het leven. Dat blijkt dus met een biertje te zijn. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. Daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En dan gaan we eens even kijken.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorot Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgelaaid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Lekker om mee te galmen. Ik noem het altijd een Actie op Giro plaatje. Want als je dit in de auto draait, ga je gaspedaal naar beneden. In de Actie op Giro kaart krijg je vanzelf thuis. André Hazes uit mijn bol. Hier is Walter Kroes en de engel van mijn dromen.

Oei, lekker hoor, joh, de Danny de Munk trouwens. Een heerlijk, en het is inderdaad heerlijk. En waar het ook heerlijk voor is trouwens, dat is even met een Vespaatje rond het pand hier toeren. En ik denk dat ik dat even ga doen. En dan laat ik je daarna even vrij met het regenduurs. En daarna weer mooie platen.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. Utrechtse bedrijven en de gemeente stonden tegenover elkaar in de rechtbank vanwege de afsluiting van de Catharijnensingel bij Hoog-Catharijnen. Dit blokkeert het autoverkeer bij het winkelcentrum en ondernemers vrezen financiële schade. Ze willen een uitzondering voor bestemmingsverkeer. De gemeente zet in op autoluwe binnenstad. Blijf koel de komende dagen vanwege het tropisch weer. Overal geldt het Nationaal Hitteplan waarmee het RIVM waarschuwt om goed op zieke mensen, kleine kinderen en vooral ouderen te letten.
9: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. En een hele belangrijke is altijd denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
8: Ja, en houd huis ook zo koel mogelijk. De A27 is dicht vanaf Utrecht richting Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een camper. Die lag op zijn kant. Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Everdingen. Hoe lang het gaat duren is niet duidelijk. En het is ook niet duidelijk hoe het kon gebeuren en of er iemand gewond is geraakt. En een auto is vanochtend in brand gevlogen op de A28 vlak voor Utrecht. Daardoor was er veel vertraging en gingen rijbanen dicht. Waardoor de auto vlam vatte is niet bekend. Van de wagen is niks meer over. Dan nog het weer. Flink wat zon, 28 graden. Vanavond bewolking, vannacht kans op onweer. Morgen nog warmer, maximaal 33 graden.
10: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat zal ik je vertellen. We gaan terug naar 1974. 14 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. Maarten McNeil en ik zie een ster.

0: Vecht nooit alleen. Je hoorde de 3J's trouwens hier op Bingo FM. En daarvoor hadden we de oude platendoos. Wat daar is dat? Nou, dat was een hele mooie. Het was er een van Martha McNeil. Ik zie een ster. En deze had daar zeker ook ingekund. Jantje Koopmans, Rode Rozen.
1: Rozen op

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Doral Begens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, kan tropisch.

0: warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Vrij met mij van Rutja Kot hier op deze donderdag de 18e. Fijn dat je erbij bent. Bingo in de middag. En Henry, we hebben weer geluncht. Lekker hoor. En we horen je graag weer morgen vanaf 12 uur. Nu Media, nu met Nick Schilder.

Ik drink rosé van Wesley Bronkhorst. Ik ben meer van de zoete witte wijn. Dat is toch wel een van mijn favorieten. Dat drink ik al echt al mijn, nou niet mijn hele leven. Maar al vanaf toen ik mocht drinken. Ja, in mijn tijd toen ik 16 was, mocht je drinken. Ja, uiteindelijk is het allemaal verhoogd naar 18, hè. Je weet het, niks 18. We gaan het 3 eens met Jeffrey Parmentier, het Wiegelied. Ik ben...

Een mooie chica zoals jij van Gerard Pals met Jamman. En dit is Matthijs Koning. Gisteren was het feest. Het is nog iedere dag een feestje hier op de radio op Bingo FM.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Vanwege de hitte is een aantal evenementen in de regio de komende dagen aangepast. Zoals Running for Climate op de Utrechtse Heuvelrug wordt morgen anders. Deelnemers beginnen eerder en kunnen kortere routes lopen. Dat is afgesproken met de GGD en het KNMI. Dansevenement Freedom in Utrecht gaat volgens planning gewoon door en zorgt wel voor extra drinken. Voor iedereen geldt genoeg drinken en de schaduw opzoeken zodra dat kan. Blijf koel de komende dagen vanwege het tropisch weer. Overal geldt het Nationaal Hitteplan waarmee het RIVM waarschuwt om goed op zieke mensen, kleine kinderen en vooral ouderen te letten.
4: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. En een hele belangrijke is altijd denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
3: Ja, en houd huis ook zo koel mogelijk. De A27 richting Gorkum is weer open. Er was een ongeluk met een vrachtwagen en een camper. Die camper raakt op zijn kant. Er is nog wel wat schade aan de vangrail, die wordt vannacht gemaakt. Over slachtoffers is niks bekend, er was wel flink wat vertraging. En de dierenambulance in IJsselstein moest deze week uitrukken voor een gans die vastzat in de voorkant van een auto. Die gans werd aangereden en de vrouw achter het stuur had niks in de gaten. Pas na een paar kilometer en na wat gezein en getoeten van andere automobilisten had ze het door. De gans bleek nog te leven, werd losgepeuterd, maar was er zo ernstig aan toe dat hij maar een spuitje kreeg. Dan nog het weer, flink wat zon, 28 graden. Vanavond bewolking, vannacht kans op onweer. Morgen nog warmer, maximaal 33 graden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

de glimlach van een kind van Willeke Alberti met Johnny de Mol. Voor het regionale nieuws. Meer nieuws, check in appen en bingofm.nl. Bluff met Gijken nu, Zoutelanden.

Gerrit Schneider met Cubaans Café Bingo FM. Wij zijn de stadszender van Utrecht. Via 107.7 FM in een groot deel van Utrecht, DAB+, bingofm.nl en via de app. Gaan we naar Martin Moreiro.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm.

0: Zijn temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

René Schuurmans met Diep in mijn hart. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag, de donderdag editie. Met nu Wesley Klein. We gaan naar Leiden en we gaan lekker samen dansen. Kom.

is die echt muziek voor de middag, hè? Ik weet het, maar ik vond hem wel leuk. Als dat moment, Blackpink, jump op bingo. Ja, Floris Nicolaas toch? Ja, ach ja. Moment, ik beloof nu.

0: Ciao Bella van Williamburg. We laten je even bijpraten, want we gaan naar het regionale nieuws van 4:30.
1: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.

0: Goedemiddag. Een vrouw hoeft een parkeerboete in Utrecht niet te betalen omdat ze de automaat niet kon vinden. De rechter zegt dat ze genoeg moeite deed, want ze liep de hele straat af, ondanks heupklachten. Ze had daar geparkeerd om juist naar de dokter te gaan met haar heup. De gemeente moet de rechtbankkosten terugbetalen. Bedrijfspanden met genoeg stroomcapaciteit stijgen in waarde. En die panden zonder aansluiting zijn moeilijk te verhuren. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM in Utrecht. In een groot deel van onze provincie is er nu een aansluitstop en komen de wachtlijsten om aangesloten te worden. De A27 richting Gorinchem is weer open. Er was een ongeluk met een vrachtwagen en een camper. Die camper raakt op zijn kant. Er is nog wel wat schade aan de vangrail, die wordt vannacht gemaakt. Over slachtoffers eerst niks bekend, er was wel flink wat vertraging. En de dierenambulance in IJsselstein moest deze week uitrukken voor een gans die vastzat in de voorkant van een auto. Die gans werd aangereden en de vrouw achter het stuur had niks in de gaten. Pas na een paar kilometer en na wat gezein en getoeten van andere automobilisten had ze het door. De gans bleek nog te leven, werd losgepeuterd, maar was er zo ernstig aan toe dat hij maar een spuitje kreeg. Dan nog het weer. Flink wat zon, 28 graden. Vanavond bewolking, vannacht kans op onweer. Morgen nog warmer, maximaal 33 graden.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik kan niet zonder jou van Brian Strieker voor het regionale nieuws. En meer nieuws over een uurtje en uiteraard vanaf 4 uur hier op Bingo. Gepresenteerd door Kevin Scholte, onderweg naar huis. Dus dat wordt ook gezellig, hè. We gaan naar Rolf Sanchez, Mas. En zo dadelijk Raymond Hermans in de boeken. Tentación.

Ik bedank voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. Morgen zit die Menno, hè. En veel plezier met Kevin zo dadelijk. Hij is jouw gids in de spits. Bye bye.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. Lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: Een hele goede middag en van harte welkom bij Opweg. En we starten even met de fileinformatie. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen 5 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 11 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 16 minuten. En de H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oosten en Houten, daar staat 6 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Noorderloos 15 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos-Werkendam 6 minuten vertraging. Dan gaan we even naar de Nederlandse spoorwegen. Tussen Bodegraaf en Alphen aan den Rijn rijden geen treinen. Dit komt door een seinstoring. En deze duurt ongeveer tot en met 17:15, dat je het even weet.
2: Op weg naar huis met

Renault de Majazzi klinkt. Heerlijk hoor, morgen nog een dagje bikkelen en dan staat het weekend voor de deur. En morgen rond 3:50 dan bellen Suus en ik tijdens op weg naar het weekend met Ronnie Ruisdaal. Je kent hem wel van de Johnny's, dans je de hele nacht met mij. Zwemmen zonder slip en Blauw van de Sangria onder andere. Het zijn vele hits die ze op hun naam hebben staan. En Ronnie Ruisdaal heeft een nieuwe WK-single uitgebracht. En daar gaan we het morgen over hebben en vooral even vooruitblikken wat hij allemaal de komende tijd gaat doen. Voor nu tijd voor Ronnie Ruisdaal zelf en ai ai ai, en laat je me horen even lekker inhaken met z'n allen. Lekker horen.

U was een fantastisch publiek. U was een fantastisch publiek.

Met Goeie Konings en alleen vannacht. Automobilist in Utrecht moet daar in juni rekening houden met nachtelijke afsluitingen van de weg de Verenigde Naties. Vanaf maandagavond 29 juni tot en met zondagochtend 5 juni wordt het asfalt vervangen. Dit tussen het 24 oktoberplein en de Soweto-brug. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Tijdens die uren is de weg afgesloten voor autoverkeer en gelden er verschillende omleidingsroutes. Overdag blijft de weg gewoon open en ook het tramverkeer ondervindt hinder. Op dit traject rijden tijdelijk geen trams en worden er vervangende bussen ingezet. Dus hou daar rekening mee tussen maandagavond 29 juni en zondagochtend 5 juli. Wij gaan door met de bingo-schijf van vorige week. Hier is Jesse.

0: lekker man.
1: Nou ja, heerlijk hoor. En het zonnetje schijnt en de komende dagen staan er mooie temperaturen op de thermometer. Wij gaan richting het regionale nieuws en de boodschappen. En ik laat je achter met Jesse Prins. Hoe kan ik je vergeten?

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Twee mannen moeten 2 jaar de cel in voor een auto vol explosieven in Kanaleneiland. Volgens de rechter waren zij verantwoordelijk voor de explosieven die vorig jaar werden gevonden. Toen werd de buurt ontruimd en moesten bewoners van 2 flats hun huizen verlaten. De straf is lager dan de eis van 4 jaar. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen 2 Utrechters... die een minderjarig meisje wilden dwingen tot sekswerk. Ze pikten haar 3 jaar geleden op van Centraal Station in Utrecht en hielden haar dagen vast. Ook maakten ze seksfoto's en zochten ze klanten via internet. Het meisje wist te vluchten en sloeg alarm. Bedrijfspanden met genoeg stroomcapaciteit stijgen in waarde. En panden zonder aansluitingen zijn moeilijk te verhuren. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM in Utrecht. In een groot deel van onze provincie is nu een aansluitstop en komen de wachtlijsten om aangesloten te worden. Een vrouw hoeft een parkeerboete in Utrecht niet te betalen omdat ze de automaat niet kon vinden. De rechter zegt dat ze genoeg moeite deed, want ze liep de hele straat af, ondanks heupklachten. Ze had daar geparkeerd om juist naar de dokter te gaan met haar heup. De gemeente moet de rechtbankkosten terugbetalen. Dan nog het weer. Vanavond bewolking. Vannacht is er kans op onweer. En morgen dan wordt het warmer dan vandaag. Maximaal 33 graden.
5: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Alfred Everdingen 7 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Alfred Everdingen en Zaltbommel 18 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten 23 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 5 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 15 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden 8 minuten. En daar 12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 5 minuten. Dan daar 27 Utrecht richting Goijkum. Tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Haagstein komt te vervallen inmiddels. En daar 27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos-Werkendam 11 minuten. En als laatste de 28 Utrecht richting Amersfoort tussen Alfred de Bilt en Soesterberg 5 minuten vertraging.
6: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

nu gezongen door Gino Graus. Dit was Alicia. De druk op de Utrechtse woningmarkt blijft onverminderd groot. Jongeren maken nauwelijks kans op een sociale huurwoning en de gemiddelde wachttijd blijft bijna 12 jaar. Voor woningzoekenden onder de 23 jaar is de slagingskans nog maar 0,5%. Hoge koopwoningen werden afgelopen jaar flink duurder, met een prijsstijging van ruim 9%. Wel werden er meer woningen gebouwd en verleende de gemeente meer bouwvergunningen. Toch verwacht het stadsbestuur niet dat de woningnood snel afneemt. En volgens de gemeente groeit de vraag nog altijd sneller dan het aanbod. Ja, het is een blijvend dingetje, lieve mensen, die woningmarkt. En zeker te weten als je net een relatie hebt en denkt van nou, we gaan lekker samenwonen. Ja, het lijkt me een heel groot probleem in ieder geval. Goed zo, door met een klassieker. En dat is mijn klassieker voor vandaag. Hier is Ben Kramer en De Clown.

1971. Deze plaats stond zo'n 7 weken in de top 40. En kwam helaas niet hoger dan de 15e positie. Dit blijft toch een mooie plaat om te draaien. Mijn klassieker van vandaag. Dit was Ben Kramer en de clown hier op Bingo. En dit is Frans Bauer. En zie je al die zonnestralen.

0: Okay.
1: Voor de provincie Utrecht geldt vanaf vandaag code geel vanwege de hitte. Volgens de KNMI wordt het de komende dagen zeer warm en benauwd. En in Utrecht kunnen de temperaturen oplopen tot zo'n 35 graden. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen daarbij risico. Ook anderen kunnen bij zware lichamelijke inspanning klachten krijgen, zoals uitdroging en oververhitting. Er wordt geadviseerd om op tijd uit de zon te gaan en vooral heel goed te blijven drinken. Wij gaan door met de muziek. Hier is Gordon en ik bel je zomaar even op.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 11 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 21 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten 22 minuten. Dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 6 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden 20 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 15 minuten. En de A27 Gorinchem richting Almere tussen Knoopend Rijnsweerd en Hilversum 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Lunetten en Noorderloos 52 minuten. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 9 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 5 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: wat ik doe. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Inmiddels is het 6:05. Leuk dat je erbij bent. Tot aan 6:00 rijd ik met je mee. Daarna de hoogste tijd voor Bingo Non-Stop. Maar allereerst Mart Hoogkamer. En ik kan je niet vergeten.
1: Door het raam.

was als de allereerste keer. Voor de rechtbank in Utrecht is vandaag een zaak behandeld rond de vermeende uitbuiting van een destijds 17-jarig meisje. Het slachtoffer werd in april 2023 in de wijk Lunette door agenten aangetroffen nadat zij uit een appartement was gevlucht. Volgens het Openbaar Ministerie werd het meisje enkele dagen vastgehouden en onder druk gezet om zich te prostitueren. Een 26-jarige verdachte ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij haar alleen onderdak wilde bieden. Het Openbaar Ministerie spreekt van een ernstige zaak van uitbuiting en eist een gevangenisstraf van 6 maanden. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak en dan komt hij er nog makkelijk vanaf, denk ik zo. Goed zo, door met Ferry de List en Sjaak. En samen zingen zij over die bako in Monaco.

Robert van Emert en Donny. En samen zingen zij Moet dat nou hier op de zender. Vanavond trouwens tussen 11 en 12 ga je ook heerlijk naar bed. En dat met Loris Nicolaas. Conclusie en reden om de radio lekker aan te zetten op Bingo FM. En lekker weg te zwijmelen tot aan 12 uur vanavond. Eerst even in een lange trein. En dat doen wij met Guus Meeuwers en Perspoor.

boodschappen en het regionale nieuws. En daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. Ik ga zo nog eventjes muziek van Afro Bros, John West en Billy Dons en Dans met jou. Maar er is tijd voor het Cinia Romney en Hemel en Aarde. Tot zo!

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Twee mannen moeten 2 jaar de cel in voor een auto vol explosieven in Kanaleneiland. Volgens de rechter waren zij verantwoordelijk voor de explosieven die vorig jaar werden gevonden. Toen werd de buurt ontruimd en moesten bewoners van 2 flats hun huizen verlaten. De straf is lager dan de eis van 4 jaar. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen 2 Utrechters... die een minderjarig meisje wilden dwingen tot sekswerk. Ze pikten haar 3 jaar geleden op van Centraal Station in Utrecht en hielden haar dagen vast. Ook maakten ze seksfoto's en zochten ze klanten via internet. Het meisje wist te vluchten en sloeg alarm. Bedrijfspanden met genoeg stroomcapaciteit stijgen in waarde. En panden zonder aansluitingen zijn moeilijk te verhuren. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM in Utrecht. In een groot deel van onze provincie is nu een aansluitstop en komen de wachtlijsten om aangesloten te worden. Een vrouw hoeft een parkeerboete in Utrecht niet te betalen omdat ze de automaat niet kon vinden. De rechter zegt dat ze genoeg moeite deed, want ze liep de hele straat af, ondanks heupklachten. Ze had daar geparkeerd om juist naar de dokter te gaan met haar heup. De gemeente moet de rechtbankkosten terugbetalen. Dan nog het weer. Het blijft lang warm. Halverwege de avond kans op regen en onweer. Morgen dan weer warm, dan maximaal 33 graden.
3: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 7 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 18 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette 29 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn 51 minuten. En het allemaal door een kapotte auto en de rechterrijstrook die is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 19 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoopend Rijnsweerd en Noorderloos 23 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. En als laatste de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knoopend Rijnsweerd en Afrit Den Dolder heeft 5 minuten vertraging.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels is het 6 minuten over half 6. Je bent weer op de hoogte wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En natuurlijk ook van de situatie op de weg. Zo nog even mijn verdwaalde plaat hier op Bingo FM. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. Maar eerst even terug in de tijd. En dat met het Holland Duo en donderdag de 7e.

Joyce Baker en Holiday. En vandaag genomineerd als mijn verdwaalde plaatwereld te zender. Tot aan 6 uur draai ik nog wat lekkere Nederlandstalige platen. Onder andere deze van Henk Dissel, de man is zijst. En hij gaat zijn laatst uitgebrachte plaat zingen. Wel getiteld Waterpas.

de top 40. Dit was Justin de Wild en zijn Cheerio. Tot zover op weg naar huis voor deze donderdagmiddag. Ik wens je een hele fijne avond toe. Morgenmiddag tussen 4 en 6 dan presenteer ik samen met Suus op weg naar het weekend. En gaan we bellen met niemand minder dan Ronnie Ruisdaal. Ik laat

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Martin in de avond.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Twee mannen moeten 2 jaar de cel in voor een auto vol explosieven in Kanaleneiland. Volgens de rechter waren zij verantwoordelijk voor de explosieven die vorig jaar werden gevonden. Toen werd de buurt ontruimd en moesten bewoners van 2 flats hun huizen verlaten. De straf is lager dan de eis van 4 jaar. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen 2 Utrechters... die een minderjarig meisje wilden dwingen tot sekswerk. Ze pikte haar 3 jaar geleden op van Centraal Station in Utrecht en hielden haar dagen vast. Ook maakten ze seksfoto's en zochten ze klanten via internet. Het meisje wist te vluchten en sloeg alarm. Bedrijfspanden met genoeg stroomcapaciteit stijgen in waarde. En panden zonder aansluitingen zijn moeilijk te verhuren. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM in Utrecht. In een groot deel van onze provincie is nu een aansluitstop en komen de wachtlijsten om aangesloten te worden. Een vrouw hoeft een parkeerboete in Utrecht niet te betalen omdat ze de automaat niet kon vinden. De rechter zegt dat ze genoeg moeite deed, want ze liep de hele straat af, ondanks heupklachten. Ze had daar geparkeerd om juist naar de dokter te gaan met haar heup. De gemeente moet de rechtbankkosten terugbetalen. Dan nog het weer. Het blijft lang warm. Halverwege de avond kans op regen en onweer. Morgen dan weer warm, dan maximaal 33 graden.
2: Martin in de avond.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Martin in de avond.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Twee mannen moeten 2 jaar de cel in voor een auto vol explosieven in Kanaleneiland. Volgens de rechter waren zij verantwoordelijk voor de explosieven die vorig jaar werden gevonden. Toen werd de buurt ontruimd en moesten bewoners van 2 flats hun huizen verlaten. De straf is lager dan de eis van 4 jaar. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen 2 Utrechters... die een minderjarig meisje wilden dwingen tot sekswerk. Ze pikten haar 3 jaar geleden op van Centraal Station in Utrecht en hielden haar dagen vast. Ook maakten ze seksfoto's en zochten ze klanten via internet. Het meisje wist te vluchten en sloeg alarm. Bedrijfspanden met genoeg stroomcapaciteit stijgen in waarde. En panden zonder aansluitingen zijn moeilijk te verhuren. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM in Utrecht. In een groot deel van onze provincie is nu een aansluitstop en komen de wachtlijsten om aangesloten te worden. Een vrouw hoeft een parkeerboete in Utrecht niet te betalen omdat ze de automaat niet kon vinden. De rechter zegt dat ze genoeg moeite deed, want ze liep de hele straat af, ondanks heupklachten. Ze had daar geparkeerd om juist naar de dokter te gaan met haar heup. De gemeente moet de rechtbankkosten terugbetalen. Dan nog het weer. Het blijft lang warm. Halverwege de avond kans op regen en onweer. Morgen dan weer warm, dan maximaal 33 graden.
2: Martin in de avond.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Twee mannen moeten 2 jaar de cel in voor een auto vol explosieven in Kanaleneiland. Volgens de rechter waren zij verantwoordelijk voor de explosieven die vorig jaar werden gevonden. Toen werd de buurt ontruimd en moesten bewoners van 2 flats hun huizen verlaten. De straf is lager dan de eis van 4 jaar. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen 2 Utrechters... die een minderjarig meisje wilden dwingen tot sekswerk. Ze pikten haar 3 jaar geleden op van Centraal Station in Utrecht en hielden haar dagen vast. Ook maakten ze seksfoto's en zochten ze klanten via internet. Het meisje wist te vluchten en sloeg alarm. Bedrijfspanden met genoeg stroomcapaciteit stijgen in waarde. En panden zonder aansluitingen zijn moeilijk te verhuren. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM in Utrecht. In een groot deel van onze provincie is nu een aansluitstop en komen de wachtlijsten om aangesloten te worden. Een vrouw hoeft een parkeerboete in Utrecht niet te betalen omdat ze de automaat niet kon vinden. De rechter zegt dat ze genoeg moeite deed, want ze liep de hele straat af, ondanks heupklachten. Ze had daar geparkeerd om juist naar de dokter te gaan met haar heup. De gemeente moet de rechtbankkosten terugbetalen. Dan nog het weer. Het blijft lang warm. Halverwege de avond kans op regen en onweer. Morgen dan weer warm, dan maximaal 33 graden.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Twee mannen moeten 2 jaar de cel in voor een auto vol explosieven in Kanaleneiland. Volgens de rechter waren zij verantwoordelijk voor de explosieven die vorig jaar werden gevonden. Toen werd de buurt ontruimd en moesten bewoners van 2 flats hun huizen verlaten. De straf is lager dan de eis van 4 jaar. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen 2 Utrechters... die een minderjarig meisje wilden dwingen tot sekswerk. Ze pikte haar 3 jaar geleden op van Centraal Station in Utrecht en hielden haar dagen vast. Ook maakten ze seksfoto's en zochten ze klanten via internet. Het meisje wist te vluchten en sloeg alarm. Bedrijfspanden met genoeg stroomcapaciteit stijgen in waarde. En panden zonder aansluitingen zijn moeilijk te verhuren. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM in Utrecht. In een groot deel van onze provincie is nu een aansluitstop en komen de wachtlijsten om aangesloten te worden. Een vrouw hoeft een parkeerboete in Utrecht niet te betalen omdat ze de automaat niet kon vinden. De rechter zegt dat ze genoeg moeite deed, want ze liep de hele straat af, ondanks heupklachten. Ze had daar geparkeerd om juist naar de dokter te gaan met haar heup. De gemeente moet de rechtbankkosten terugbetalen. Dan nog het weer. Het blijft lang warm. Halverwege de avond kans op regen en onweer. Morgen dan weer warm, dan maximaal 33 graden.
2: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: dag van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht, komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

voor allemaal moppies wereldwijd. Moppie, ik strik je. En ik kus je, ik lik je. Ik streel je, bespeel je met mijn tanden op je slipje. Ik dip je als je

0: Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En weer

je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.